0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet Flex om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. Flex kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet Flex om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. Flex kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. It's Power FM.

raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige Zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet FLEX om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. FLEX kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De politie heeft bevestigd dat de overleden Alfredo Gulu in Rotterdam niet op een gestolen fiets reed toen hij na een aanhouding overleed. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, waarbij de 51-jarige man na zijn verzet onwel werd en gereanimeerd moest worden. Na afloop van een stille tocht voor Gulu ontstond onrust bij het politiebureau Zuidplein en werd één persoon aangehouden. Na een aanval op een trein bij de grens tussen Polen en Oekraïne zijn er nog steeds vertragingen op het spoor. Twee Russische drones kwamen terecht nabij de grens, waarbij één de locomotief van een Oekraïnse passagierstrein raakte en een ander een tankstation trof. Daarbij raakte niemand gewond, maar Oekraïne en Polen noemen de aanval een duidelijk signaal. Jean Smart heeft vannacht geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde televisieserie, Hacks. Met 8 Emmys is zij nu samen met Julia Louis-Dreyfus en Cloris Leachman recordhouder. Ziekenhuisdramaserie The Pitt kreeg dit jaar de meeste nominaties, met 25. Een olietanker met de naam El Gaya is volgens Iraanse media in brand gevlogen na een mijnexplosie in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten spreken dit tegen en zeggen dat het schip bij de kust van Oman is aangevallen. El Gaya vaart onder Panamese vlag en de laatste bekende positie van het schip was nabij de haven van Sohar in Oman. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Drie Afrikaanse wilde honden hebben in 8 maanden tijd een reis van ongeveer 4000 kilometer afgelegd op zoek naar een partner. Wetenschappers noemen dit de grootste afstand ooit door een Afrikaans landdier in deze situatie, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Ecology. De dieren zigzagden door het landschap en medewolven kwamen om door illegale vallen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Trump niet toe om strengere regels voor stemmen per post in te voeren. De rechters handhaven daarmee het eerdere besluit van een rechtbank in Boston die deze regels had geblokkeerd. Staten mogen nu stembiljetten blijven versturen volgens de huidige procedures. Het kabinet heeft op het laatste moment een akkoord bereikt over de begroting, waarvan veel plannen al uitlekten. De meeste partijen steunen de miljarden voor koopkracht en defensie, maar over de financiering bestaat oneenigheid. Oppositiepartijen blijven kritisch, vooral over bezuinigingen op de sociale zekerheid. Jean Smart heeft bij de Emmy Awards als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor dezelfde rol in de comedyserie Hacks. Comedyserie Widow's Bay brak het record met 14 prijzen. De Welsche acteur Matthew Rice won als eerste 2 Emmys voor beste hoofdrol in 1 jaar tijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Aapje Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Ongeveer 42% van de schrijvers en vertalers ontvangt geen vergoeding van een uitgever voor luisterboeken die op commerciële platforms staan. Van de deelnemers aan het onderzoek van de Auteursbond en Stichting Lyra geeft ruim een kwart aan minder dan 10 cent te krijgen per uitgeleende titel bij de online bibliotheek. Ruim een vijfde meldt tussen de 10 en 25 cent te ontvangen. Een grote storing heeft het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Vooral de trajecten van en naar het noorden en het oosten zijn getroffen door een uitgevallen beveiligingssysteem op 13 plekken. Het is nog niet bekend wanneer de storing is opgelost. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat de regering van president Trump geen strengere regels mag invoeren voor stemmen per post. Hierdoor blijven de huidige regels voor poststemmen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november van kracht. Staten mogen stembiljetten versturen aan kiezers volgens de bestaande normen. Drie Afrikaanse wilde honden hebben een reis van 4000 kilometer afgelegd op zoek naar een partner. De grootste afstand die ooit is gemeten bij een Afrikaans landdier. Wetenschappers volgden de broers met een GPS-trekker tijdens hun tocht. Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Ecology. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Het treinverkeer in grote delen van Nederland is ontregeld door een storing in een beveiligingssysteem van het spoor, die rond 5:30 in de ochtend ontstond. Vooral de trajecten tussen Utrecht en het noorden en oosten zijn uitgevallen, maar de storing heeft landelijke gevolgen. Ook het wegverkeer kan hinder ondervinden, doordat spoorbomen door de storing gesloten blijven. Het is vanaf vandaag moeilijker voor Chinezen om het eigen land in en uit te reizen door nieuwe regelgeving. De Chinese overheid heeft ruimere mogelijkheden gekregen om bewegingsvrijheid te beperken als de ontwikkeling van het land of de nationale veiligheid in het geding zijn. Slechts ongeveer 11% van de inwoners bezit een paspoort. De Amerikaanse senator Mitch McConnell is na 3 maanden afwezigheid weer in het openbaar verschenen en stemde in een rolstoel in het Capitool. De Republikein was uit de roulatie na een val en een longontsteking, waardoor werd gespeculeerd over zijn terugkeer. McConnell zit sinds 1984 in het Congres en maakte eerder bekend in 2027 met pensioen te gaan. De transfer van basketballer Kawhi Leonard van Los Angeles Clippers naar Toronto Raptors is officieel afgerond naar goedkeuring van de NBA. De Clippers ontvangen Brandon Ingram, Grady Dick en meerdere toekomstige draftkeuzes in ruil voor Leonard. De deal werd eerder opgeschort vanwege zware straffen voor de Clippers na onderzoek naar het overtreden van salarisregels. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Het wordt voor Chinezen moeilijker om het land in en uit te reizen door nieuwe regelgeving die de bewegingsvrijheid verder kan beperken. De Chinese overheid heeft nu uitgebreidere bevoegdheden om uitreisverboden op te leggen wanneer de nationale veiligheid of de ontwikkeling van het land volgens haar in het geding zijn. Ook moet de wet ongewenste uitstroom van kennis en talent tegengaan. Het treinverkeer in grote delen van Nederland is ernstig ontregeld door een grote storing, vermoedelijk veroorzaakt door sabotage. Op zeker 20 verschillende plekken zijn storingen in het beveiligingssysteem, waardoor veilig reizen onmogelijk is en er op veel trajecten geen treinen rijden. Ook het wegverkeer kan hinder ondervinden doordat spoorbomen geblokkeerd blijven. Het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft te maken met forse vertraging na een ongeluk met meerdere voertuigen bij knooppunt Deel. De weg werd rond 7:30 ochtends weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog steeds meer dan 1,5 uur. Op de A50 bij Ravenstein zorgt een botsing met 3 voertuigen richting Arnhem voor flinke vertraging, waarbij de linker rijstrook dicht is. De Amerikaanse senator Mitch McConnell is na 3 maanden afwezigheid weer in het openbaar verschenen. De 84-jarige Republikein stemde in het Capitool in Washington over een gerechtelijke benoeming, nadat hij herstelde van een val en een longontsteking. McConnell zit sinds 1984 in het congres en is van plan in 2027 met pensioen te gaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid. Normaal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Een helikopter van de Deense luchtmacht is met 2 lichtkogels beschoten door een Russisch fregat tijdens een routinevlucht boven internationale wateren. De bemanning en helikopter bleven ongedeerd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur opgeroepen voor een gesprek. Rijkswaterstaat heeft de oproep om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden ingetrokken na een ongeval bij knooppunt Deil. Vanochtend was er meer dan 1,5 uur vertraging door meerdere betrokken voertuigen. Ook op de A50 bij Ravenstein richting Arnhem ontstond flinke vertraging na een botsing met 3 voertuigen, waarbij de linker rijstrook enige tijd was afgesloten. De Amerikaanse senator Mitch McConnell is na 3 maanden afwezigheid weer in het openbaar verschenen. De 84-jarige Republikein kwam in een rolstoel naar het Capitool in Washington om mee te stemmen over een gerechtelijke benoeming. McConnell was sinds juni uit de roulatie, na een val en een longontsteking. China heeft nieuwe regels ingesteld waarmee het voor Chinezen moeilijker wordt om het land in en uit te reizen. De overheid mag nu de bewegingsvrijheid beperken als dat volgens de regering nodig is voor de ontwikkeling van het land of de nationale veiligheid. De wet maakt het ook eenvoudiger om kennis en talent in het land te houden en uitreisverboden op te leggen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking, in het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags spreekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden, in het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een trein is bij Steenwijk over sabotagemateriaal gereden, waardoor het treinverkeer landelijk is ontregeld. Op zeker 20 plekken werden aan het spoor vastgemaakte buizen gevonden, wat leidde tot veel vertragingen. Er zijn geen gewonden gevallen en ProRail onderzoekt de incidenten en probeert de dienstregeling weer op te starten. De Verenigde Staten hebben bevestigd over ruimtewapens te beschikken in een baan om de aarde. Het is de eerste keer dat het Amerikaanse leger dit toegeeft, maar veel details zijn niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder gaat het om defensieve en offensieve capaciteiten. Rijkswaterstaat heeft de oproep om de A2 van Den Bosch naar Utrecht te mijden ingetrokken na een ongeval bij knooppunt Del. De vertraging was vanmorgen meer dan 1,5 uur, doordat meerdere voertuigen betrokken waren. Ook op de A50 bij Ravenstein richting Arnhem was er flinke vertraging door een ongeval met 3 voertuigen. Een helikopter van de Deense luchtmacht is met 2 lichtkogels beschoten door een Russisch fregat tijdens een routinevlucht boven internationale wateren. De helikopter raakte niet beschadigd en de bemanning bleef ongedeerd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje voor een gesprek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking. In het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Muziekje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Verenigde Staten hebben bevestigd te beschikken over ruimtewapens in een baan om de aarde. Volgens de Amerikaanse luchtmacht betreft het zowel defensieve als offensieve capaciteiten, maar details zijn niet bekendgemaakt. Onduidelijk is sinds wanneer de wapens operationeel zijn. Drie voormalige Salvadoraanse militairen krijgen definitief 30 jaar celstraf voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee een einde komt aan het proces dat ruim 44 jaar duurde. De journalisten werden in 1982 in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten tijdens verslaggeving over de burgeroorlog. Het treinverkeer is weer voorzichtig opgestart na een sabotageactie waarbij door onbekenden buizen op het spoor zijn gelegd. Vooral tussen Utrecht en het noorden en oosten van het land was er grote overlast. En tussen Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. De NS verwacht dat de verstoringen nog de hele middag aanhouden. De Europese Supercup wordt op 11 augustus 2027 gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. In deze wedstrijd treffen de winnaars van de Champions League en Europa League van dit seizoen elkaar. Het is de eerste keer sinds 1903 dat het stadion gastheer is van een Europese finale. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking. In het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. It's Power FM. Ja.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Olé, zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Verenigde Staten beschikken over ruimtewapens in een baan om de aarde. Dat heeft de staatssecretaris voor de luchtmacht bekendgemaakt op een ruimtevaartcongres in de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder van Space Force gaat het om verdedigende en aanvallende capaciteiten, maar verdere details zijn niet gegeven. Op het spoor bij Steenwijk is vanochtend een trein over sabotagemateriaal gereden, waardoor een grote storing ontstond. Op tenminste 8 plekken in het midden en oosten van het land werden buizen aan het spoor vastgemaakt, wat tot veel vertragingen leidde. Er zijn geen gewonden gevallen en ProRail onderzoekt de getroffen trajecten. Het treinverkeer is grotendeels hervat na een sabotageactie, waarbij onbekenden buizen en startkabels op het spoor legden op zeker 27 plekken in het land. Alleen tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden nog geen treinen en elders wordt de dienstregeling geleidelijk opgestart. Elders in het land werden ook hooibalen in brand gestoken naast snelwegen, waaronder langs de A28. 3 voormalige Salvadoraanse militairen zijn definitief veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in 1982 in El Salvador. Het Hof van Cassatie heeft hun beroep verworpen. De journalisten werden tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten door het regeringsleger. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het westen en noorden lage bewolking. In het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags breekt ook in het oosten de zon vaker door. Onder het wolkendek is het 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Koning Willem-Alexander heeft in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag namens de regering de troonrede voorgelezen. In de toespraak werd opgeroepen tot bescherming van de democratie en werden onder meer wonen, stikstof en asiel genoemd als problemen die om een oplossing vragen. Het was de vijfde keer dat de troonrede in de Schouwburg werd uitgesproken. Prins Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet vlak na de start van het schooljaar van school laten wisselen in het Verenigd Koninkrijk, vanwege zorgen over de veiligheid. Hun kinderen hadden daar pas 2 dagen les gehad na hun verhuizing uit de Verenigde Staten. De overheidsbeveiliging voor het gezin wordt op dit moment opnieuw beoordeeld. Langs meerdere snelwegen, waaronder de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten en Dwingelo, woeden branden waarbij hooi in brand staat. Op beelden is te zien dat het verkeer bij Breukelen hinder ondervindt van rook. RTV Noord meldt soortgelijke branden naast de A7 bij Scheemda en ook langs andere wegen worden branden gemeld. In de Universiteitsbibliotheek Utrecht is een ongeveer 1700 jaar oud fragment van de Odyssee ontdekt. Het fragment bestaat uit enkele regels op een stukje perkament van minder dan 8 centimeter en werd 2 jaar geleden gevonden tijdens onderzoek naar antieke manuscripten. Wereldwijd zijn slechts enkele tientallen vergelijkbare fragmenten uit deze periode bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolkenvelden bij 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig maait. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

hard to accept. Your fashion sales, beards, lip prints, I put

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Koning Willem-Alexander heeft in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag namens de regering de troonrede uitgesproken. In de 14e troonrede van de koning en de eerste voor het kabinet Jette benadrukte hij het belang van bescherming van de democratie en wees hij op problemen als wonen, stikstof, asiel en financiële grenzen. De troonrede werd voor de 5e keer niet in de ridderzaal gehouden vanwege verbouwing van het binnenhof. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit de tour van de Britse zanger Ed Sheeran gehaald na pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Hij deed uiteindelijk maar 2 van de oorspronkelijk geplande 10 optredens als voorprogramma in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse organisator van de tour laten concertzalen Macklemore niet meer optreden tijdens de resterende shows. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn branden uitgebroken langs snelwegen. Onder meer naast de A2 bij Breukelen, de A28 bij Putten en Dwingelo en de A7 bij Scheemda. Ook langs andere wegen is brand gemeld. Op beelden is te zien dat verkeer bij Breukelen hinder ondervindt door de rook. Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet kort na de start van het schooljaar van school laten wisselen in het Verenigd Koninkrijk vanwege zorgen over hun veiligheid. De verhuizing volgde na overleg met hun beveiligingsteam, omdat de route naar de vorige school moeilijk te beveiligen was. Door de recente terugkeer van het gezin wordt hun overheidsgesponsorde beveiliging opnieuw beoordeeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolkenvelden bij 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig maait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

boy meets girl. Het heet Waiting for a Star to Fall. Dit is Hits Power FM, Joop de Graaf. Ik zou zeggen, goedemiddag.

0: Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Hits Power FM.
1: Het nieuwe geluid van je radio.
0: Van je radio.
1: Hits Power
0: in de middag.
1: In de middag.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Raad van State stelt dat de lastenverhogingen van het kabinet Jetten vrijwel volledig terechtkomen bij werkenden, met name door een hogere inkomstenbelasting. In 2027 bedraagt de totale lastenverzwaring 6 miljard euro, waarvan 5,8 miljard euro wordt gedragen door werkenden. Volgens de Raad worden lasten en problemen doorgeschoven naar jongere generaties, wat de staatsschuld per persoon laat oplopen. Vandaag is het Prinsjesdag. De koopkracht voor een doorsnee huishouden daalt volgend jaar naar verwachting met 0,1%, meldt het Centraal Planbureau op deze Prinsjesdag. Mensen met de laagste inkomens en gepensioneerden gaan er juist licht op vooruit. De economische groei blijft volgens het CPB, net als eerder geraamd, op 1,2%. Bij een zoekactie in een recreatiegebied ten zuiden van Arnhem is vanmiddag een lichaam gevonden. De politie verspreidde eerder een Burgernet-bericht over de vermissing van een 43-jarige man met een baard en tatoeages, die overeenkomt met de zanger Ben Saunders. De politie heeft nog niet bevestigd dat het om hem gaat en doet geen uitspraken over de doodsoorzaak. Ajax legt middenvelder Yves Bissouma zonder transfersom vast. De 30-jarige Malinese international tekent een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Bissouma komt transfervrij over na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en speelde eerder voor Lille en Brighton en Hove Albion. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolkenvelden bij 20 tot 23 graden. In het zonnige zuidoosten lokaal 28 graden. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig maait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 7 mannen zijn aangehouden voor de invoer en handel in illegaal zwaar vuurwerk, waarbij in totaal 3800 kilo aan explosieven in beslag is genomen. De politie onderschepte transporten bij het Brabantse Schaik, Arnhem, Heijen en Ulft. 30.000 euro aan contant geld en verschillende gegevensdragers zijn ook in beslag genomen. In een recreatiegebied ten zuiden van Arnhem is vanmiddag het lichaam van een man gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het om de 43-jarige zanger Ben Saunders gaat, die sinds vanochtend vermist was. Over de doodsoorzaak worden geen uitspraken gedaan en vrienden en familie zijn bij het gebied samengekomen. Het Noorse telecombedrijf Telenor wordt verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar, na de staatsgreep in 2021. De Noorse politie deed een inval bij het hoofdkantoor in Oslo en er zijn 2 aanklachten ingediend. Het onderzoek richt zich op het delen van klantgegevens en de verkoop van verboden bewakingsapparatuur. De grote oppositiepartijen zien ook na de troonrede en miljoenennota geen mogelijkheid om tot een brede meerderheid in de Tweede Kamer te komen. Alleen 50PLUS zegt het kabinet tot nu toe te steunen. Coalitiepartijen blijven optimistisch en noemen de miljoenennota een handreiking aan de oppositie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het kabinet heeft de miljoenennota gepresenteerd met plannen voor meer geld naar onder meer zorg, infrastructuur, onderwijs, woningbouw en defensie. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar €400 en de zorgpremie wordt naar verwachting €169 per maand. De koopkracht voor alle huishoudens neemt volgend jaar gemiddeld af met 0,1%. De Turkse politie heeft minstens 150 mensen opgepakt bij een betoging voor LHBTI-rechten bij een rechtbank in Istanbul. Het protest was gericht tegen invallen bij LHBTI-organisaties, waarbij afgelopen weekend 26 mensen in Istanbul en 21 in Ankara zijn gearresteerd. Ook zijn websites en sociale media-accounts van LHBTI-organisaties en personen geblokkeerd. De 43-jarige man uit Naarden, die wordt verdacht van een steekpartij achter Amsterdam Centraal, is op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is opgeheven, maar hij blijft verdachte in het onderzoek. Bij het incident eind augustus raakten 4 mannen gewond, van wie 3, onder wie de TikToker zelf, naar het ziekenhuis werden gebracht. Telenor wordt door de Noorse politie verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar, na de militaire staatsgreep in 2021. De autoriteiten hebben een huiszoeking gedaan bij het hoofdkantoor van het telecombedrijf in Oslo. Tegen Telenor zijn 2 aanklachten ingediend over het mogelijk delen van klantgegevens en de verkoop van verboden bewakingsapparatuur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Turkse politie heeft minstens 150 mensen opgepakt bij een betoging voor LHBTI-rechten bij een rechtbank in Istanbul. Het protest was gericht tegen invallen bij LHBTI-organisaties, waarbij afgelopen weekend 26 mensen in Istanbul en 21 in Ankara zijn gearresteerd. Ook zijn websites en sociale media-accounts van LHBTI-organisaties en personen geblokkeerd. Het kabinet heeft een miljoenennota gepresenteerd met plannen voor meer geld naar onder meer zorg, infrastructuur, onderwijs, woningbouw en defensie. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar €400 en de zorgpremie wordt naar verwachting €169 per maand. De koopkracht voor alle huishoudens neemt volgend jaar gemiddeld af met 0,1%. Telenor wordt door de Noorse politie verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar, na de militaire staatsgreep in 2021. De autoriteiten hebben een huiszoeking gedaan bij het hoofdkantoor van het telecombedrijf in Oslo. Tegen Telenor zijn 2 aanklachten ingediend over het mogelijk delen van klantgegevens en de verkoop van verboden bewakingsapparatuur. De 43-jarige man uit Naarden die wordt verdacht van een steekpartij achter Amsterdam Centraal is op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is opgeheven, maar hij blijft verdachte in het onderzoek. Bij het incident eind augustus raakten 4 mannen gewond, van wie 3, onder wie de TikToker zelf, naar het ziekenhuis werden gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Dit is Power FM.
2: Jij gelooft dat liefde alles overwint.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Telenor wordt door de Noorse politie verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar, na de militaire staatsgreep in 2021. De autoriteiten hebben een huiszoeking gedaan bij het hoofdkantoor van het telecombedrijf in Oslo. Tegen Telenor zijn twee aanklachten ingediend over het mogelijk delen van klantgegevens en de verkoop van verboden bewakingsapparatuur. De 43-jarige man uit Naarden, die wordt verdacht van een steekpartij achter Amsterdam Centraal, is op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is opgeheven, maar hij blijft verdachte in het onderzoek. Bij het incident eind augustus raakten 4 mannen gewond, van wie 3, onder wie de TikToker zelf, naar het ziekenhuis werden gebracht. De Turkse politie heeft minstens 150 mensen opgepakt bij een betoging voor LHBTI-rechten bij een rechtbank in Istanbul. Het protest was gericht tegen invallen bij LHBTI-organisaties, waarbij afgelopen weekend 26 mensen in Istanbul en 21 in Ankara zijn gearresteerd. Ook zijn websites en sociale media-accounts van LHBTI-organisaties en personen geblokkeerd. Het kabinet heeft een miljoenennota gepresenteerd met plannen voor meer geld naar onder meer zorg, infrastructuur, onderwijs, woningbouw en defensie. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar €400 en de zorgpremie wordt naar verwachting €169 per maand. De koopkracht voor alle huishoudens neemt volgend jaar gemiddeld af met 0,1%. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Lightback.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Memphis, blijf me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie op Texel begint morgen met het opgraven van 9 anonieme doden om hun identiteit te achterhalen via DNA-onderzoek. Het onderzoek richt zich op in totaal 38 lichamen die tussen 1920 en 2010 zijn aangespoeld of gevonden op het eiland. De gevonden DNA-profielen worden vergeleken met die van vermiste personen. Iran gebruikt spionagesoftware om gevoelige informatie te verzamelen van kritische Iraniërs die in westerse landen wonen, waarschuwen de AIVD, de FBI en het Britse NCSC. Via sociale media probeert Iran contact te leggen en slachtoffers te verleiden tot het openen van een schadelijk bestand. De software geeft volledige controle over het apparaat, vooral op Windows-systemen. Er zijn aanwijzingen dat protesterende boeren mogelijk achter de landelijke sabotageacties op het spoor zitten. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie en justitie verwachten verdachten te kunnen opsporen met camerabeelden en getuigen. Daders kunnen forse aanklachten en hoge schadeclaims tegemoet zien, omdat sabotage van het treinverkeer zware straffen kent. De Amerikaanse marine onderzoekt of haar zwaar beschadigde marinebasis in Bahrein nog hersteld kan worden, nadat Iraanse aanvallen marineschepen onmogelijk maakten aan te meren. Volgens een rapport van het ministerie van Defensie zijn sinds 28 februari 18 Amerikanen omgekomen en raakten honderden militairen gewond bij aanvallen op bases in meerdere landen. Honderden gebouwen en tientallen militaire vliegtuigen zijn vernietigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht neemt langs de oostgrens de kans op een onweersbui toe. Woensdag trekken meer buien over ons land, waarbij het soms stevig waait. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.